Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

0: Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd.
2: De Sokkie Tyd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Come on, Twinkle. Let's talk about romance.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
2: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die meest veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En ik geef je een goeiemorgen weer in, zei de ateliers van jouw statie waar je zaak maken. Lekker om samen met de kerk, woensdag. Dat is natuurlijk een beetje koeler hier bij ons in de Westkamp vandaag. En ik denk daar is zo'n beetje regen op pad. Maar ons gaan een beetje later kijken naar wat aangaan in ons weerszaken. Maar eerst vanochtend zo'n denken.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: En dis 17 minute na 6. En nou is natuurlijk tijd voor ons boermusiek treffer, of anders gestel, ons meelgooi, seizoen 4, episode 25. En dankie vir Neil ook wat vroeg opgestaan het om voor ons die nommers te kry. Baie dankie Neil, ek waardeer dit. En ja, ek het nou vir julle gelaai so'n lekker stukkie muziek en jy kan nou vir mama of papa, die kat, die katel, die kraai, die ketel, die koekrolle, die... die knipmes is dieger. Ek weet nie wie jy wil laai, wie jy wil vat nie, of wat jy wil vat nie, bierman, biervrou, gefriesde hoender, warm varkie, lou hondjie, waar is Kathleen? Ja, jy kan nou enige iemand gryp om mee te dans, iemand uit die straat uit, wat jy ken, wat wil dans, ja, hulle kan ook saam dans. Nou ja, toe, kom ons dans lekker, en ja, vat balke toe.
3: Jou boere musiek treffer op jou stasie.

Ja, hier is het warm en het is zo 6:53. En daarom zien we, dan kijken we ons naar ons eerste nieuwsbulletin en die markaanwijzers wat aangaan daar met die markten, die financiële markten. En dan gaan we ook net weer kijken naar ons verkeer. Maar tussentijd, kom ons speel lekker muziek. Santana, die samba. En ja, dit is Santana. Ek moet eerlik sê, ek kan nie onthou dat ek dit al ooit gespeel het nie, maar kom ons hoor. Santana.

0: Dat was natuurlijk Santana Dam met Samba Party. Alle paar dagen uit 2005 uit. Ja, bekende muziek, bekende snaren wat je hoort uit Santana's muziek. Maar ja, hulle het baie, baie goeie muziek gemaakt op hulle dag.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos ek krik in my mat.
0: Ja, is amper tijd voor ons Sivir Nies. Tot tijd en wel. Kom ons hoor wat sê The Ronettes. Be my baby.

je een groen dame, heet Nieuwe Maan, ja, met jouw groen oe. Ja, hij beschrijft die dame baie, baie mooi. Texas, I don't want a lover. En dan net Mika daarna met Grace Kelly.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Ja, bit of David Bowie, Let's Dance. And there was a lot of dancing done in the 80s. Real dancing, not this rock and pluck that you get in the modern era.

0: Daar is nog lekker warm kossen ook. En die plek lijkt nou wrakjes waar nogal spieker is. Maar jij kan maar zelf look, kijk. Q4 Garage Labelweg Stuklang. Hij lijkt zo lekker, want hij maakt zo lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri sous bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde thuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Well, let's play you some of that foot tapping type of music. Naked Eyes are always something there to remind me. A bit of a sing-along as well.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

Stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: tijd voor je dromerij op jouw stas.
1: Als hy toe dan voor, tyd vir jou drie in een rij, dis natuurlijk drie boere muziek nommerkies wat op pad is vir jou, soos oude gewoonte elke dag van die week, 20 voor, bring ons dit vir jou haasvlakte, hier is ek weer en raak vat, ek hoop jy geniet om.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: As hy 13 minute oor 3 in die middag, hierso van die pad sien nou ingeskakel het, baie baie welkom, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so elke middag van die week, maandag tot vrijdag, van 2 tot en met so kwart voor 4, 4 uur se kant, voor ons oorgee aan Hein van Wyk. Nou ja, die 30ste en 31ste oktober, kuier ons daar by die Bulders, Hasendal, in Kuilsrivier, dis natuurlijk hulle 1 jaar verjaarsdag, en daar gaan ons saglik baie, speciale aanbiedings wees. Julle kan gerus op ons Facebookblad gaan kyk, jou stasie. Hartelike goeiemiddag, Chanel Botma, ja. Baie welkom by ons. So gaan loer op ons Facebookblad en gaan kyk een bykie daar so. Ek het al die specials tot en met die 2 November opgesit. Dit beloof om rechtig waar uitsoekdag te wees en tydperk vir baie, baie besparings. En daar kan jy ons natuurlijk die 3 Oktober ook by Bulders Hasendal, maar binnen in die Hasendal Bulders is a grab and go wimpie wat opgemaak het, die eerste ene in sy soort, wat somme klaargemaakte etes, toebroekies, milkshakes, burgers enzovoorts daar klaar gaar het, so jy kan dit daar gaan kry, en ons gaan die grand opening doen, so ons gaan lekker muziek speel, ons gaan speciale aanbiedings hê, jy weet ons, een wimpie burger is altyd lekker. Die 1 November is het Kalle Rank, skryf in by the Palms, jy kan net op Palms blad gaan, en gaan kyk daar, dan gaan jy nie verkeerd kan gaan nie, daar is elke jaar hordes mense, mense, ek dink, ek wil nie lieg nie, maar ek dink laas jaar was by die 800 mense wat daar was. Johan M, goeiemiddag, baie welkom by ons, en dan kyk ons die 7 November by die Alpha Hengelklap hier in Perro Noord, Perro, met die IP Tygerberg Bazaar, wat jaarliks gehou word. Elke jaar doen ons dit, daar is een potjiekos competitie, klomp stalliekies, groente, vruchte en baie meer, en is dit een lekker keier, so moet nie dit mis nie. Dan Mitsubishi, Micor is geskuif na die 17 Oktober toe, so Oktober maand is een chaos maand, en dit gaan baie, baie lekker wees, so kyk uit vir daai eniekie. Ok, right, kom ons gaan luister na DZL, maar net voor het eerste reklame.
0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope, speciale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal, get to Bulders, get it done.
2: Daai dit, dit is waar jy moet wees, daai tydperk, en maak seker dat jy daai woonswinskope gebruik maak van. Right, moet nie vergeet terug oor, bykie liekie, waar jy die kans staan om Bragging Rights te wen en een keese van jou liekie. Kom ons kyk vandag, wie is die wenner? Vind ons een knoppie op TikTok en op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. 066-594-4248. 20 oor doen ons dit, maar vir nou eers DZL met Vind Jou Pad.

0: kijk, ten slotte, jullie niet bulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. Die rand verhandelt tegen die dollar $16.34. Die verhandeling van die rand tegen die Britse pond is op R21.68. Die rand staat tegen die euro op R18.63. Die prijs van goud is $4,303.73 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $100.48 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

ons hartelijke goeiemiddag aan jou als luisteraar. Baie welkom. Jy is ingeskakeld by Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Natuurlijk ook die senders van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis hartelijke goeiemiddag aan jou. En dit is tyd vir die program Huisvaarts Samedain.

0: Kom eens kijken wat er bij Pai aangaan. Hier die verkeersverslag aan ons verschaft door iTraffic. Gauteng, die N3 in de noordelijke richting. Dus die afrit vanaf Heidelberg. Die R554. Stilstaande voertuig op die N3 Noord. Daarbij Greyweg. Neem net kennis van daar die probleem daar. Gauteng, die N1 Danielberg snelweg. In de zuidelijke richting afrit vanaf Harsfontein. Ongeluk op die N1 Zuid. Net voor Rigelweg. Rij daarbij baie voorzichtig. Ons maak ook vir jou natuurlijk bewust van die N3 oostelike verbygang in die suidelike richting. Daar is die afrit by Marlboro ook een probleem. Stilstaande voertuig daar, veroorsaak een oponthoud. Pretoria Hoofweg in Gauteng, die N1 natuurlijk noordelijk afrit vanaf Ellendale. Daar is een voertuig aan die brand daar, op die N1 Noord, net na Ellendale. Neem kennis daarvan en rij uiters voorzichtig. Ons Kaapenaars, jou stasies mense in Kaapstad op die R300 Noord, afrit vanaf Bottelarij weg, het ons ongeluk op die R300 Noord, net na die afrit vanaf Bottelarij. Die linkerbaan is tans gesluit, dit beteken natuurlijk die skouwer van die pad. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande in Kaapstad, afrit vanaf Rapenberg weg, rij voorzichtig, linkerskouwer van die pad is toe, KwaZulu-Natal, die N3 Zuid, afrit vanaf New England Road, stilstaande voertuig op die N3 Zuid, net na die afrit vanaf New England Road. Rij uiters voorzichtig in daar die omgeving. Ek dink dis is al vir die verkeer, ons het geen andere rapportering ontvang nie. Verkeersprobleme wat gerapporteer word, is jy enige iets teekom wat het probleem is, en jy wil het graag rapporteer aan ons, 061-511-2602, stuur vir ons jou verkeerswenk hier in die Arlee, 061-511-2602, kan ons ander pad gebruikers natuurlijk ook voortijdig waarsku. Goed, kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan maak ons een bykie muziek, die klanke van Bacara, net na die handelsbreek.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ja, dat was ons hart en kwellen, Harties Makiti onder het daar. Met natuurlijk Franco geweest, die koorleer van Morris, een groot massakoor bij die Makiti. Lekker om het om te gezels en net gedacht is om te kunnen deel. En uiteindelijk eten van leven is ook daar. In die area waar ik jarenlang teruggeboren is. Ach, dat is te lekker. Dank je, Franco. Nummer 2. Dat is nou 20 minuten voor 5. Ons gaan een beetje muziek maken. 4:15 neem ons een handelsbreek. En daarna is het tijd voor woorddraai. Hier is die muziek van die Carpenters, Beechwood 45789. En daarna is het een handelsbreek.
1: Artis FM.com.

Het was dan vanmiddags uitgehouden van voor het draai. Ons het twee deelnemers wat in die kolles. Net twee. Die andere ons hoe lang naweek lig het mee. Hulle het die pand gevat. Ons het twee deelnemers gereeld natuurlijk, maar vanmiddag staan hulle heeltemal alleen. En dis wel gedaan en baie geluk aan, kom ons kyk op die wie is eerste. Wie is eerste vanmiddag? Johan Smith van KZN. Geluk, oh Johan, die motorfietsman is eerste vanmiddag. Hy die korrekte woord, hy sê in die woord is vakantie. Hy sê, maar partij van ons ouwens is maar eindelijk altyd maar op vakantie, jong. Jy moet die ding recht specificeer. Ons is met vakantie, altyd. So sê Diana Bota ook, sy is altyd met vakantie. En Diana is in die tweede plek vandag met woorddraai. Baie geluk, Diana. Er is dan ons deelnemers en ons wenner van woorddraai vandag. Kom ons maak een bykie muziek. En dan is dit sommer hier om die draai van nou af. Gaan ons gaan kyk na die nuus weer. Die nuus is volgende om 5:00. Die volgende nuusbulletin dan het ons streeks weer. En dan speel ons die wenner van woorddraai. Sy keuse van muziek. Ek sien dat Diana het reeds haar keuse gestuur. Ons wacht nog net vir Johan. En dan moet nie vergeet nie, net so na die handelsbreek om 4:15, kyk ons na die belangrikste nuussake van die dag. 5:30 is het sportnuus. En so vier ons die ding. Dis die laaste. Dis die laaste nuusoorsig of nuusfokus dan en sportnuus vir hierdie week. Want het morgen is openbare vakantiedag, dan het ons vrijdag, het ons natuurlijk die nieuwe muziekprogram en die tijd geleef 5 tot 6, nieuwe vrijstellingsvrijdag. So maak me net een noot eraf van. Goed, hier is enekie uit die 80er jaren.

0: Artis FM, Nies.
1: Is hartelijk goeiemiddag aan jou. Jy is ingeskakel op Artis FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou 5 uur Nies.

Zo komen we aan het einde van die nieuwsbulletin, maar tenslotte dan vannacht net jouw handelsnieuws en geldzaken. Dus kijken we vannacht naar die verschillende geldeenheden. Dus die rand tegenover die dollar, thans op R16,40. Die rand verandert tegenover die pond tegen R21,73. Die rand staat tegenover die euro op R18,68. Prijs van goud is $4,282. 49 cent per fijn ons. De prijs voor een vat Brent olie $101 en 59 cent per vat. Dat is dan de einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radiostatie. De finale nieuwsbulletin van die dag volgt om 6 uur vanavond.

0: Altijd weer een streeks weer. Ons gaan kijken wat die weer in die streek gaan doen. Voor die lang naweek. Oh, zoals ik zei. Bij ons van het vrijdag verlof. Zo, ons kijk maar wat die weer gaan doen. Tot en met zondag in jouw streek. Ons kijk gevind onder die weersituasie, net gevind die weerkaart beskikbaar maak hier vir ons lesing. Wat gaan aan op die weergebied? Adderbeespoort, een lekker dag gehad vandag op zichzelf. Nou 28 tans in harties, vir die wat gewonder het, hoe lyk die weer hierso? En die wat bekommerd is oor die weer môre, vir erfenisdag, geloof jy sê. En natuurlijk ook vir die Kwele Harties Makiti. Maar morgen is dit donderdag, die 24 september. Een minimum van 18 en een maximum van 31, wat voorspel word van Hartie Bespoort. Net een gewone, gedeeltelijk bewolkte dag. So dit gaan een lekker dag raak. Dan vrijdag in Harties, 1929, gedeeltelijk bewolk. Reen en donderbuie voorspel vir die naweek. Saterdag 1930, reen en donderbuie voorspel vir zondag. 19 maximum 32. Dis hoe ver het strek, wat Hartbeespoort dan betref. Kom ons kyk gou vinnig na die Weskaap Brackenfell, daar vir die luisteraars van jou stasie, wat saamkuier. Môre donderdag, 15.24, lekker bedompige erfenisdag, lyk het my in Brackenfell. Vrydag, 14.21, wel, dis nie so baie warm nie, dis nog steeds matige temperature vir Brackenfell, 24. Saterdag het ons gedeeltelik bewolkte dag, koeler temperature 14.20, zondag 13.21 in Brackenfell. Nog nie warm daar nie. Is nog matig tot koelerig. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Riebeek Wes. Vir ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, donderdagmorgen 15.26. Dit grens aan benauwdheid. Bedompigheid. Bewolkte dag in die Vallei morgen 15.26. Ek weet nie hoe Riebeek Wes morgen erfenisdag vier nie, maar vir die wat het gaan doen, op besondere manier geniet het. Vrijdag is het reen in Riebeek Wes. Vrijdag gaan het baie reen daar, het lyk vir my so, 15.21 maximum in die Vallei area. Saterdag gedeeltelik bewolk, 14.21, Sondag 13.22, slechts gedeeltelik bewolk. Dis die situasie wat die weer aan betref vir die streke. Kom ons neem een vinnige handelsbreek, een bykie muziek net daarna, en dan het ons natuurlijk vir jou vandag se nuus fokus, ons kyk na die belangrikste nuus saak of sake van die dag, om 5:30 'n bietjie sportnuus as daar is. Maar ek het weer enetjie van Franje du Plessis, net na die handelsbreek. Franje wat natuurlijk een van die kunstenaars is wat môre gaan optree by die Kwele Harties Makiti. Maak seker jy kry jou kaartjie by Quicket. Moet ek jou weer herinner? Ek dink so. Kom ek praat net gou vinnig weer oor môre se groot geleentheid. Die Kwele Harties Makiti. As jy nog nie plan het vir erfenisdag nie, dan het jy dit nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Hier het ons weer die geraserigheid van die motorfietsen hier by ons. Ons vier Hartbeespoort se Kwele dorp van die jaar morgen, soos net harties kan, met die Kwele Harties Makiti. Hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuierie, dis het hele dag se Makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure, hoop kinder vermaak, natuurlijk een verhoogprop vol Suid-Afrikaanse ginslinge. Op praat van Dozie, Arine de Wit, Bangani Nkomalu, Don Onyoka, Franje du Plessis en Zan Sonnegas. So bring die kinders, bring vir ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op een besondere wyse. Dis die Kwele Harties Makiti op 24 September. Kry jou kaartjies nou by Quicket. .co.za, maak gauw my vriend, want daar is net een beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van regio Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie propvol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: Jy luister na Harties FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.

Zo, dat is tijd om vannacht te kijken wat op die paai aangaan. Ik denk die paai kan toch bezig wees, als je mij vraagt. Ik moet zeggen, ik heb dit ook ervaren. Maar nou ja, dus mensen wat weggaan voor die vakantiedag morgen. En sommige mensen wat dit ook een lang naweek gemaakt hebben, die er vrijdag verlof te nemen. En eerst weer maandag terugkeer werk toe. Kom eens kijken wat gaan op die paai aan.

0: Het lijkt bij ons het net een beetje rugby is, want thans hier voor ons lei, aan ons verschaft hier natuurlijk Marilo Media. Zo lijkt die sport niet. Die Wallabies zal goed voorbereid wees wanneer hulle zondag in Perth tegen die Springbokke in die eenmalige internationale toets uitdra. Dat is interessant. So daar die wedstrijd dan zondag in plek van zaterdag. Duane Vermeulen, een voormalige Springbok losvoorspeler en tanse consultant verbonden aan die Suid-Afrikaanse Rugby Unie. Sy mobiele afrigtingseenheid meen Australië het die afgelopen tijd genoeg geleentheid gehad om die wereldkampioene degelijk te ontleed in die onlangse Greatest Rivalry Leagues. Die Springbokke het die reeks met 3-1 beklink. Die groot ding is dat Australië met die Greatest Rivalry Reeks een goeie geleentheid gehad het om vir die bokke voor te bereid. Na hierdie wedstrijd kom hulle teen Nieu-Seeland in die Bloody Shoe beker te staan en het hulle dus een goeie kans om albei spanne degelijk dop te hou en uit te werk hoe hulle tans teen ons as ook teen die Kiwis wil speel. So het Vermeulen gister gesê. Weder vandag. Kom ons hou maar stijf duim vast vir die manne vir hierdie komende sondagse wedstrijd teen Australië. Nog sportnies, kyk wat spelerdiepte betref, staan Suid-Afrikaanse rugby vir net mooi niemand terug nie. Selfs wanneer Rassie Erasmus 13 veranderinge aan sy aanvangspan aanbring, beskik die Springbokke steeds oor genoeg slaankrag om die wedstrijd te wen. André Esterhuizen sal die bokke saterdag op die speelveld aanvoer. Nou verstaan ek nie, hier soos iemand sê, dit is sondag en dan sê partij ons het speel saterdag, ons moet klarigheid kry oor die saak, maar André Esterhuizen sal die bokke dan aanvoer op die speelveld wanneer hulle die Wallabies in die eenmalige toets in Perth pak. Meer dan een rede het die Suid-Afrikaners sin in die verlede gesukkel om wegwedstryde in Australië te wen. Maar nou spog hulle met vaart en opwindende talent. Ons moet kyk wat hier gebeur. Die voorhuisspelers op die plaatsvervangersbank moet ook die Aussies se broekspijpe laat bewe. Malcolm Marks, Oxenchair, Wilco Lou. Die All Blacks goed in die Greatest Rivalry Tour six scrums opgedons. Jasper Wiese sal sy 50ste toets vir die Bokke speel wanneer hy sy verskyning as impakspeler maak. Terwyl Kwan Horn saam met Morne van den Berg en Sasha Feinberg met Gumizulu vir die nodige momentum inspuiting kan sorg. Ons sal vir jou met klarigheid gee oor die wedstrijd. Is dit nou sondag of is dit nou saterdag? Wat gaan nou hier aan? Ons sal 'n bietjie uitvind. Maar dis dan vandag se Quota Sportnuus hier op jou gunsteling radiostasie. 39 minute na 5, kom ons maak 'n bietjie musiek. En net na die handelsbreek om 5:45 is dit tyd vir Kits versoeke. Hier is die Everly Brothers met Heartbeat.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

is 4:04. Ons volgende en laaste nuusbulletin van die dag volg om 6:00 vanavond. En daarna kyk ons na jou nationale weer. Dis jou minimum en maximum temperature van môre. En dan natuurlik is ons hier in die, hoe sê hulle sê, in die, wat is die regte woord waarna ek soek? In die laaste gedeelte van die program. Dit is dan, tyd tot en met dan, wel, ons het die boodskapjes gekry nie, en Kurt versoek nie, so ek speel net vir jou muziek. Ons het sopas geluister na Bunny Williams, It's a Brown Eyed Girl, voor dit, François van Kouk en Zan Sonnekes met Lewe. En hier kom die motorfiets alweer voorbij. Kom ons kyk na die volgende een, tot en met nie tyd, dit is enekie van 363, en dit is Voyage.

bietjie nostalgie vanavond, hier op jou Gunsteling Radio, twee stukkies muziek in die ouwe Afrikaanse geredere straat om je weg te val Bliss Bridges, se ek sal bij jou staan, en so pas ons geluister na die een van Hubby en Spence, hy series met een blik en snaar. Het is tijd vir jou laatste verkeersverslag van die dag.

0: We zullen een taal die N3 Noord afrit vanaf Shongweni Wisselaar. Stilstaande voertuig aangemeld op die N3 Noord. Net naar die afrit vanaf Shongweni. Ik zie die linkerbaan is daar gesluit. Neem kennis van die R21 in Gauteng. In de zuidelijke richting die afrit vanaf Nelmapius. Stilstaande voertuig op die R21 Zuid. Net na Nelmapius. Dan KwaZulu-Natal weer terug. Die N2 Noord. Die afrit vanaf Isipingu. Stilstaande voertuig daar. Die rechterbaan is gesluit. In Kaapstad die N2 uitgaande in de oostelijke richting. Afrit vanaf Airport Approach Road. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij daar. Die afrit vanaf Airport Approach. Die linkerskouwer van die pad, lijkt dit voor mij, is gesluit. Neem kennis van baie druk verkeer in die Kaap op die N2 uitgaande. Dit is die afrit bij Nieuwweg. Daar is druk verkeer daar in de oostelijke richting. En dit is die N2 uitgaande. En nou lijkt het mij al die verkeer betreft geen andere verkeersproblemen aangemeld. Dit is jouw laatste verkeersverslag van die dag. 24 bykans 25 minuten na 6. Hier is een van Sentiment. En dan net lekker muziek. Tot en met groetheid vanavond blijven geskakel.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM. Muziek voor jouw oren.

0: lekker keerspel daar in de 90er jaren om die programma mee af te sluiten. Ons het weggevallen met Lionel Richie's Angel en Gareth Gates' Anyone of Us. Afgesloten met One Republic en Timberland met Apologize. Wel, dat brengt ons dan aan het einde van het programma. Dat is 43 minuten na 6. Dank je voor die samenkeur en vandaag zei je Bart Sammertijn. Ons maakt morgen weer zo op je vakantiedag tussen 4 en 7. Nog een uitgave van jouw gunsteling programma Huisbaard Sammertijn. Maar ik is ook morgenochtend in die ontbijtskof samen met jou van 6:30 af. Dan kun je ons samen tot 9 uur. Ik sta morgenochtend in voor Wimpy Bota en die anders breakfast. Dus maak zeker je is voor die radio tussen 6:30 en 9 uur morgenochtend. Dan misschien ga ik jou raakloop. Hier was daar bij die Quella Hartis Quella Makiti. Wel, dus dan morgen bij Villa Paradiso. Je mag niet het misloop niet. Ik hoop dat je jouw kaartjes gekoop. Ja. Dus 43 minuten na 6, goede tijd voor mij. Ik hoop dat je een heerlijke woensdagavond. Van 7 uur vanavond af is dit Dewald Maritz met part, niet part langs die, maar vanavond is het Klein Zaterdagavond. Dus woensdagavond. So Dewald Maritz wordt samenkeur uit Pretoria met Klein Zaterdagavond samen met Dewald. Ik ga samen met jou tot 10 uur vanavond op je gunsteling radiostatie. Ik hoop je een heerlijke avond, goeie nachtrust en een fantastische donderdagmorgen. Hier komen ons nu net naar die handelsbreek met Freddy and the Dreamers uit die 60er jaren. I'm telling you now. Hiermee groet ik jou tot morgenochtend om 6:30. Groetjes.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen. Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand ten slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance. Jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: maar je is nog niet mijn vrouw niet.
1: Kan jy onthou, was jy ook daar, ons moes vecht in die groot gevaar, tienerseens van 18, 19 jaar. Ek onthou nog my Olympic zak,

Zo effend, met die stof van mislukken toegevier. Zo kom ons, kop die stof op, en kom ons voor jouw naam. Als jij ook groot dromen hebt, stap saam. En blijf ook aan, droom zijn droom. En vol met jou hebben kom op een jonge ouderdom. Met mij, droom zijn droom. Ga ik mijn dromen bekom op een

Als je al je brun niet precies verbrandt, zo kom ons bouw die bru op. Een plan moet ons beraam. Als jij ook groot dromen hebt, bouw samen. En glij ook aan.

for your dear, ik wil jou hebben. Ik ga jou krijgen. Is ik weer met mijn rooi rok voor jou dier, ik wil jou hebben. Ik ga jou krijgen. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op. En kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op. En kom ik weer. Dan staan ik op. En kom ik weer.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daas skoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: lekker!
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Die Bas van die Blas.

van gister het verdween. Die donker van die nacht het om mijn hart ontbloot. Mijn leven was net daar voor jou. Niks was te veel met iemand aan mij.